0: sounds of home.
1: And we've got a guy who's going to be doing a show from the Netherlands.
2: Ho! Stop!
3: Het is de hoogste tijd dat we aantonen waar pop- en rockmuziek voor gebruikt worden.
4: This is Jan Turkenberg on Sheena's Jungle Room on WFMU.
2: Dat is beter.
5: Weer is iets anders dan een parende salamander.

0: WFMU.
1: Nee, niet tralen! Nog een wijsje! Desnoods maar met een verhaaltje. De moraal.

0: Yes, we have no mountains.
1: They belazen.
2: Dat was maar één troost in de jaren 80 voor mij. Hash, heerlijk.
3: Ja, daar kun je de hele kamer mee behangen. Zalig.
4: Hoor ik dat goed zo?
5: Superschoon en dromisch.
6: Daarna mag ik verdampen als een wolk.
7: Why don't you trust me anymore? Waarom vertrouw je mij niet meer? Brigitte and the Fire Strings, of Brigitte, both is correct. From 1964, and before that we heard The Outlaws and Dummy, 1982. Princess of Peace brought us Nothing You Got, 1980. And we had No Pigs, Broken Promises, 1984. This is Ricky Moore

0: Een lied dat Bach zonder pardon in zijn Matthäus Passion had willen verwerken.
1: WFMU.

0: plan ons te vis voor deze week?
1: Yes, we have no mountains.
2: Men vraagt en wij draaien.

0: Yes, we have no budget.
1: En we zijn gewoon heel dom bezig.
2: Zowel in mono als in stereo afspeelbaar.

0: You are listening to Jan Turkenburg.
1: Yes, we have no mountains.
2: Maar het heeft in ieder geval wel een eigen geluid.
3: Ja, hallo Jan!

0: Dag.
1: En je moet nou samen als hem goed luisteren, jongens en meisjes. Het is stil, ja.
2: Bam, bam, bam, bam, badadam. Bam, badadadam. Bam, bam, badadadam. Ja, da, da, da. Bam, bam, bam, badadam. Bam, badadadam. Bam, bam, badadadam. Ja, da, da, da. Bam, bam, badadadam. Bam, badadadam. Bam, badadadam.
3: Tot ziens, amigo.
4: Dag joh.